0: RTV NOF.
1: Versteld wat en worden.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF.
1: Waar staat, waat en waarden.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make self rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mino, op naar het weekend.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeester mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.
21: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Dit is RTV NOF.
6: Maar op naar het weekend.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh?
11: Ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Bald.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beëining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in Den Bald.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, een pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in een voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Dit is RTV NOF.
4: Mijn no ontbijt Bob.

0: is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars. Welkom weer bij een klein uurtje Ontbijtpop. Wekelijkse vrijdagochtendprogramma op RTV NOF tussen 9 en 10 uur. Samenstelling en presentatie Peter Kraft met de vaardige handen van Dirk van der Duim aan de mengtafel die de techniek verzorgt. U weet mensen, Ontbijtpop is een luchtig muziekprogramma dat ondanks al die luchtigheid de actualiteit van de dag niet schuwt. En vandaag, dat kan natuurlijk niet anders, is dat gisteren bekend werd dat een week geleden Jurny Kaagman is overleden. Een Nederlands popicoon is niet meer. Zangeres van Earth and Fire, oud-directeur van Konamis, voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop, die, grofweg gezegd, heel veel voor de Nederlandse popmuziek heeft betekend. En niet te vergeten ook nog geweest jurylid van het talentenjachtprogramma Idols. Ja, een mooie meid om te zien met een prachtige poppiestem. Ze was al langere tijd ziek, Parkinson. En daar is ze dan vorige week aan overleden. Nou, om haar nog één keer eer te bewijzen, kozen we een wat minder grote hit van haar, maar wel met dat schitterende herkenbare geluid. Uit 1981, Dream.

0: Ja, bij het overlijden van Jurnie Kaagman was dit dan nog een keer Dream, waarmee Earth and Fire in 1981 een klein tophitje had. Top 40 hitje. Maar ja, de ontbijtpopshow must go on. En om het nog maar eens heel actueel te houden, het is vandaag de internationale dag van het bier. Ja, elke eerste vrijdag van augustus, is de dag van het bier. Hè. En wereldwijd wordt dat dan vandaag gevierd, lezen we in cafés, in brouwerijen en bierfietsen en balkons van flatgebouwen. Nou, dat kan niet anders dan een onvergetelijke dag worden, denken we, bij dit weer.
1: Ja. Hiep, hiep, hiep.

0: hoera.
1: Hip, hip, hip, hip, hoera. Hoera.
2: Zoveel duizend jaar terug. Duizel. Het Korteltrio had in 1977 al dat wonderlijke spraakgebrek, duizend. Ja, dat is nu modern, hè, ja. Nou, wat die internationale dag van het bier betreft, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk niks anders dan een commerciële truc om meer bier te verkopen. Ja, en natuurlijk is er dan de internetfirma biernet.nl die uitlegt wat het nut is, het nut van een internationale dag van het bier. Er zijn namelijk drie nuttige redenen. A, het is een dag om met vrienden samen te genieten van bier. Dat doen we anders kennelijk niet. B, om eer te bewijzen aan bierbrouwers en obers die een biertje voor ons tappen. En C, een dag om de wereld samen te brengen door de diversiteit van allerlei bieren te omarmen. Alle macht, wat een lulkoek, hè. Allemaal onzin om de bierverkoop te stimuleren. Boah.

Nou ja, vandaag, hè, op de dag van het bier, worden wij dus aangespoord om meer bier te drinken. Meer, meer, meer en nog meer. Ja, want er moet natuurlijk zoveel bier gezopen worden dat je er kotsmisselijk van wordt. Maar dat is helemaal niet erg dat je er kotsmisselijk van wordt. Want op die website van biernet.nl, daar staat ook een reclame van een anti-katermiddel. Dus namelijk het tovermiddel met de naam Reset. En de kater verdwijnt als sneeuw voor de zon. En ongeacht hoeveel je hebt gedronken, het staat er ook nog bij. Ongeacht, ja, hallo heje. En er staat ook, geniet van je avondje uit zonder zorgen, want Reset neemt de kater voor je weg, staat er. Nou, is dat zo? Wij zochten het even op. Nee, dat is niet zo. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het doet wat het beweert. De Keuringsraad voor Geneesmiddelen die zegt dat dit product uitspraken doet die niet waar zijn en wettelijk ook niet zijn toegestaan. Dat u dat even weet voor u zo'n flesje koopt.

I Can Handle, meer dan ik aan kan van de Everly Brothers uit 1984. TV-programma Kassa heeft er eens naar gekeken en het blijkt dat er meer dan 20 soorten anti-katermiddelen op de markt zijn en ze werken geen van alle. Het zijn voedingssupplementen en die mogen wettelijk geen medische claims maken. Het bedrijf dat Reset maakt, dat is al meerdere keren op de vingers getikt, maar ze blijven uitspraken doen die misleidend zijn en ook niet toegestaan, zegt Kassa. Nou, Reset heeft inmiddels laten weten dat ze het woord kater niet meer...

gewiekste omzeilen, hoor. Hoor hier, luisteraars, een wijze les van een ervaringsdeskundige. Als je geen zin hebt in een kater morgen, neem dan niet meer dan je aan kunt. No more than you could take.

No more than you could take. Neem nou niet meer dan je aan kan. Nou, dan hebben we hier ook nog eens een droevig verhaal over drankmisbruik. En het verhaal gaat over dat laatste glas dat je beter niet had kunnen nemen. Hij heeft de tafel gedekt, de kaarsjes branden en daar komt ze binnen. Beeldschoon. En ze dineren, ze drinken een biertje, denk ik. Nou, de avond ziet er veelbelovend uit. En ja, dan neemt hij nog één glaasje en daarmee bederft hij alles. Eén stom glaasje te veel. En het laatste wat hij hoort is dat ze de voordeur achter zich dicht slaat. One drink too many.

Nou, we moeten deze stupide internationale dag van het bier maar even laten voor het was. Dus gaan we over naar Rijkswaterstaat. Nou, stel u voor dat de motor van uw auto u in de steek laat. En daar staat u dan met motorpech langs de Rijkswaterstraat. En u belt met uw garage, maar die zegt... Ja, jammer, ja, die auto van u is minder sterk dan gedacht. Ja, ik denk dat het u moeite zou kosten om beleefd te blijven. Maar zo niet Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat laat namelijk weten dat de brug over het Merwedekanaal bij Gorkum op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Nou, wie heeft er dan staan denken, denk ik dan? Ja? Of beter, wie had er moeten denken? Maar ja, Rijkswaterstaat heeft daar tot op heden geen duidelijkheid over verschaft. We mogen wel hopen dat die denker des vaderlands inmiddels wat anders aan het doen is dan denken over de sterkte van een brug. Ja. Claude King, hè? Claude King, die zong er 60 jaar geleden al een liedje over. Building a Bridge.

Vlieringen Bridge. Leven Rijkswaterstaat, onze nationale bruggenbouwer. Op het NOS-journaal op tv werd verteld dat bij een bosbrand in Griekenland een gebied in de as was gelegd dat zo groot was als 8000 voetbalvelden. Nou, dat is vast heel groot, maar ja, hoe groot is dat eigenlijk? Hè? Ja, misschien dat u er een idee van hebt, maar de meeste van ons waarschijnlijk niet, hoor. Zelfs voetballiefhebbers zullen zich er weinig bij kunnen voorstellen. Maar hoe groot is dat nou eigenlijk, 8000 voetbalvelden? En is dit nou zinvol, zo'n vergelijking? Hè? Als iemand zegt dat het land van boer Terpstra 6 voetbalvelden groot is, ja, allah, ja, daar kunt u zich wel bij voorstellen, maar 8000... Nou, wij hebben het even laten uitrekenen. En een gebied van 8000 voetbalvelden is even groot als Ameland. Nou, is niet leuk als dat allemaal verbrandt. Maar dan hebben we wel een betere indruk van de grootte van het gebied dan van 8000 voetbalvelden.

had ooit een vriend. Die drukte de kosten van allerlei zaken uit in langspeelplaten. Een prijs van een etentje was dan 2 langspeelplaten per persoon. Maar ja, uiteindelijk is een biljet van 50 euro ook niks anders dan een papiertje met het getal 50 erop geprint. Plus natuurlijk de belofte van de Nederlandse bank dat u er zo en zoveel langspeelplaten van zou kunnen kopen. Ooit was de tegenwaarde van zo'n stukje papier, dat was een klompje goud. Maar dat is al lang niet meer zo. Eind jaren 60 gaven de Verenigde Staten namelijk meer dollarbiljetten uit dan ze goud hadden. En andere landen schrokken daar enorm van en begonnen als een haas goud te kopen voor hun geld. Ja, dat was lastig, want het probleem was juist dat Amerika te weinig goud had. Nou, president Nixon besloot toen dat dus niet meer toe te staan. Ja, zo doe je dat in Amerika. Nou, en vanaf dat moment werd geld niets anders dan een overeenkomst tussen mensen en landen die voor een belangrijk deel werkt. Ja, op vertrouwen. En het is mooi, totdat ergens dat vertrouwen beschaamd wordt, toch? Uw portemonnee hangt maar aan een dun draadje, hoor.

You Got Gold van John Prine. Er is iets eigenaardigs aan de waarde die wij aan geld toekennen. Bijvoorbeeld, u hebt een doosje Prionieren nodig en die kost 8,50 bij Appie op de hoek, maar bij de Lidl, 10 kilometer verderop, krijgt u er 2 voor 11 euro. U bent bereid om voor die paar euro verschil 10 kilometer te reizen. Netto winst 0 en u hebt ook nog eens 1 doosje Prionieren over wat u helemaal niet nodig had. Of, ook nog een voorbeeld, u wilt een andere auto en daar hebt u 20.000 euro voor gespaard. U ziet een auto die helemaal naar uw zin is, maar ja, die kost 21.000 euro. Nou, u onderhandelt nog wat en dan mag u hem meenemen voor 20,5 en dat doet u. Ja, die 500 extra doen er kennelijk nu ineens wat minder toe. En met het kopen van een huis is dat niet anders. Ja, 10.000 meer, nou ja, de hypotheek is er goed voor.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, mensen, nog een mooi voorbeeld. Kijk, u draagt een boodschappentas met 2 kilo boodschappen. Nou aarzelt u terecht of u nog een flesje frisdrank van 1 kilo zal meenemen. En, want ja, 2 of 3 kilo maakt nogal wat uit, nietwaar? Maar stel dat er al 8 kilo in die tas zit. Dan denkt u waarschijnlijk, nou ja, die fles die kan er ook nog wel bij. Dat vinden de meeste mensen logisch. Als u met dichte ogen een tas van 1 kilo vasthoudt en iemand legt er 1 of 2 suikerzakjes bij, dan merkt u dat niet. Maar legt u er 8 zakjes bij, dan voelt u dat ineens wel, dat blijkt. He? Draagt u een tas van 2 kilo, dan merkt u van die 8 zakjes weer niks, maar net wel bij 16 zakjes. De extra hoeveelheid die nodig is om net verschil te merken, die groeit dus mee met het gewicht dat u tilt. Het wordt nog gekker, deel die 2 op elkaar, dan komt daar steeds ongeveer hetzelfde getal uit. En bij een tas van 1 kilo zijn ongeveer 8 suikerzakjes nodig om net verschil te voelen. En bij een tas van 2 kilo zijn dat er dus ongeveer 16. Nou, gaat u daar even over nadenken.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

16 Thomas van Tennessee Honeyford. Ja, hij gaat nog eventjes door, maar zet hem maar af, hoor. Ja, je weet maar, de bal kan niet ophouden, zeg. Maar luister eens, we hebben het over suikerzakjes. Een suikerzakje weegt 4 gram. Dus 8 zakjes wegen 32 en 16 zakjes wegen dus 64 gram. En, ik zie het wel aan uw neus, u begint het te snappen, hè? Of het nou een tas met 1 kilo is of een tas met 2 kilo... in beide gevallen is zo'n 3% extra gewicht nodig... voordat u net verschil merkt. En dat voelen alle mensen op de hele wereld allemaal... op vrijwel precies dezelfde manier. Dat vind ik nou hartstikke mooi, hè? Interessant. Hetzelfde geldt overigens, moet ik erbij zeggen, ook voor andere zintuigen... alleen met wat andere percentages. En dat heeft de Duitse geleerde Ernst Weber... die heeft dat 200 jaar geleden al opgemerkt... en daarom heet deze ontdekking de wet van Weber. En dat u even aan hem denkt als u een fles Fanta in uw boodschappenkarretje doet.

Jerry Lauren, A House, A Car and A Wedding Ring. Ja, misschien hebt u weinig van hem gehoord, maar hij schreef ooit, ja, Apache, Apache. En ook trouwens wel meer voor de Shadows. Jerry heeft als zanger geen grote carrière gemaakt, maar als songschrijver iets meer. En voor Louise Cordet bijvoorbeeld. Nou is dat ook al geen onvergetelijke artiest, maar ze had in Engeland tot onze verrassing toch één behoorlijke hit met I'm Just a Baby. En na enig aarzelen besloten we die niet te laten horen, omdat het eigenlijk gewoon niks is. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk dat dat in 1962 een hit was. Maar vooruit, één slagje beter is dan Sweet Enough.

Louise Cordette, Sweet Enough, ja, ook al niet onvergetelijk, ook al is hij dan geschreven door Jerry Lorden. Jerry Marsden van de Pacemakers, die schreef speciaal voor Louise, schreef hij Don't Let the Sun Catch You Crying. Maar ja, hij werd meteen zo verliefd op zijn eigen compositie dat hij het lied met zijn Pacemakers vrijwel op hetzelfde moment uitbracht als de versie van Louise. En ja, tegen zoveel geweld kon Louise niet op. En zo bleef ze met lege handen achter. Maar ja, de show must go on en Jerry trouwde in 1963 met Petrina Forsyth, die zich meteen Petrina Lorden ging noemen. En Petrina kon ook best liedjes schrijven, hoor. Ja, en in 1966 schreef ze voor The Shadows A Place in the Sun. Niet gek.

Ja, luisteraars. En met een geheel door computers in elkaar gevreubelde AI-song gaan wij afsluiten. De betreffende robot heet Benny Rivers en de song heet This Old Soul, deze oude ziel. En met deze prachtige nepfiguur gaan we afscheid van u nemen. Dirk aan de techniek en ik achter de microfoon. En zoals elke week kunt u het uur terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist en anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop waar u ook de playlist vindt. Dirk en ik dank u zeer voor uw belangstelling en wij spreken u graag allemaal volgende week weer voor een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
13: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden.
19: Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stort. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
27: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
28: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
29: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
28: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
29: tdnoord.nl.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
28: TD Noord verkeert het ek nog voerage, kunstmest en alles waarom het hier.
29: TD Noord uit Jesternaidscherk.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, daar kun je wat mee.
3: NofPC.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel, in Den Bosch.
8: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in de wald.
11: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
18: Oh, 11:30.
19: Focus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
0: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
22: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
25: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
26: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
26: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilanen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Herbert.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed... tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel, in Den Wald.
11: Baken, zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baasmazitcomfort.nl.
9: Alles voor in en bij het zwembad.
10: Max Voordeel, in Den Wald.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Ingen Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
22: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
23: Ja, echt maatwerk.
0: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
0: Keukens en kasten op maat.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
24: De Friese Motorfiets!
23: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
23: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
15: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
16: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
15: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
26: NOF-PC, NOF-PC.
27: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NOF-PC. Daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? depannenkoektrein.nl.
31: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
32: Ja, echt maatwerk!
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
36: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
34: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.
37: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: Uit Noordoost-Friesland.
3: Dit is RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
2: en Opel.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
6: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zien in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs.
0: Max. Voor een bak koffie en een goed gesprek. Op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
3: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
29: Ja, echt maatwerk!
30: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
31: SGmaatwerk.nl.
32: De pannenkoektrein!
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
30: Keukens en kasten op maat.
34: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoo, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
21: Dit is RTV NOF.
22: Maar nu, get it on air.

0: openingsplaat van het radioprogramma Gerrit on Air. Dat was Neil Young met Rocking in a Free World. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Het is weer vrijdagmiddag 4 uur geweest. En dat betekent dus dat ik tussen 4 en 5 uur altijd probeer leuke muziek voor je te draaien. Hier op deze radiozender RTV NOF. Maar vanmiddag draaien we natuurlijk ook weer onze vaste items. Zoals de rock'n'roll plaat, de zomerhit, de plaat van Vinyl, de vloekrakker van deze week, de Friestalige plaat. En zodat je van mij gewend bent, draaien we natuurlijk ook weer hedendaagse popmuziek. En natuurlijk niet te vergeten de nieuwe release die op dit moment in de tipperaden staat. En daarbij zijn we dan ook met onze tweede plaat aangeland. En ik heb de plaat voor je klaarstaan en dat is de nieuwe van Rondé. Hier is hun nieuwe single en die heet Oh My God.
1: RTV NOF.

wilde je graag de geheugen even een klein beetje opfrissen met deze plaat. Deze komt uit het jaar 1996. Mark Morrison zingt het voor je. En dat nummer dat heet Return of the Mac. En dat stond zo'n 13 weken in de Nederlandse top 40. De hoogste positie van deze plaat was een derde plaats. Dus je kan ervan zeggen, voor Mark Morrison was het een aardig hitje. Maar wij gaan snel door hier in het radioprogramma van Gerrit On Air. We gaan even naar het jaar 2004, want toen werd deze plaat uitgebracht. Ik heb het over Maroon 5. Hier is This Love.

Jodde Joey Nicolai voorbij komen op RTV NOF. En dit nummer wat ik voor je draaide heet Tino de Finaro. En dat zal wel zo'n drankje zijn, zeker, hè? Ja, dat zal wel weer.

0: man die ook My Way heeft geschreven voor Frank Sinatra en natuurlijk ook voor hemzelf. Schreef ook andere liedjes zoals deze en dit was Puppy Love. Ik had het natuurlijk over Paul Enka. En we gaan door met de tijdelijke vaste item die ik altijd erin in de zomer heb. We gaan even naar het jaar 2007. De zomer van 2007 kende namelijk in Nederland geen officiële uitgeroepen zomerhit. En de reden daarvan was gewoon een wisselvallige zomer in die tijd. Ik moest maar even zelf even een plaatje uitzoeken. Ik heb uitgekozen de plaat van Enrique Iglesias, Do You Know? Oftewel de Pingpong Song. Misschien kan je die beter herinneren. En dat is vandaag bij mij
1: de zon.

0: You're the Tracy Chapman. En zij is een legendarische Amerikaanse zangeres, oftewel zangeres, die ook liedjes schrijft en die wereldwijd bekend staat om haar sociale bewogen volk- en popmuziek. En dit was er dan een uit het jaar 1988 en het nummer dat heet Fast Car.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: Oh, is het alweer zo laat? Nou, dan gaan we maar even een plaatje draaien uit de disco-genre. We gaan even terug naar de jaren 70. Toen was dit een hele grote hit, oftewel een hele grote vloerkraker in de uitgangsgelegenheid. En ik heb het over de plaat van Gladys Knight and the Pips. Hier is Baby Don't Change Your Mind.

is toch een leuk plaatje hoor, jawel. Ik hoorde voor een aantal jaren terug voor het eerst op de radio en dacht bij mezelf van, nou, wie zingt dit nou eigenlijk? Nou, heel simpel natuurlijk, hè. Stijn Land, hij is met dit plaatje bekend geworden. Nou ja, goed. En ik vind het nog steeds grappig en af en toe dan treedt hij nou wel eens op en dat is ook waanzinnig leuk. Maar na de freestylige plaat gaan we altijd naar de hedendaagse popmuziek. En dat betekent dus dat er weer een nieuwe een is binnengekomen in de Nederlandse top 40. Ik heb het nu over Cat's Eye. Die is binnengekomen op plaats 24. En dat nummer dat heet...

Cat Eye en Animal. Ja, dat gaat waarschijnlijk een hele grote hit worden. Straks na de klok van 5 uur, dan hebben we weer Kees Bakker op de radio. Met het radioprogramma Scherp op de Midje. En ik spreek je graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur. Op dezezelfde radiozender, oftewel op RTV NOF. Wens je nog een heel goed weekend en wij gaan eruit

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here. Wat is
20: zo, jong?
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel al van aan.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

Ik zei een hele goeie middag, Harkers van RTV NOF, natuurlijk de streekstuurder in deze regio. De eerste plaat die van David Bowie en de Gear Heroes. Ja, zoals ik wel een hero was. Oh, ja, zo'n goles en zo'n denk ik wel net natuurlijk. Deze plaat kwam uit 1900 en zoon en zoon toch alweer. En zijn echte naam is David Robert Jones. Hij is helaas overleden 10 januari 2016. Hij is 69 jaar geworden, dus hij is niet oud geworden, nee. Maar hij is niet uit verschillende mensen. Hey, ja, elke keer dat er weer een nieuwe single of een nieuwe LP uitbracht, dan heeft er weer een hele orde gedaan. Een heel apart man. Nou ja. en voor krekken had er de Farata Devi, ja, had er nog een plaats uitbracht, een album uitbracht, ja. Hij had zijn hele idee had er helemaal in scène zet, hè? Ja, het hele pad al, ja. Hij is een heel bijzonder man, maar ja, helaas, een pindakaas, hij is er niet meer bij. Dus, wat wel nog bij u is natuurlijk is de Nighty Classic en die is van Too Unlimited en het heet Jump for Joy. Het komt in 1996 weer en ja, Ray en Anita, die zijn heel populair, hè, in de jaren 90. Ja, later kreeg ze volgens mij een beetje mot en hij is volgens mij Ray alleen naar Trogien en Anita, ik weet niet wat hij doet. Ja, die vroeger was de politie, hè. Maar ja, ze hebben zelf wel een bak met geld verdienen gaan, dus ze ook geen politie werden. Maar we gaan even lekker genieten op deze vredemiddag tussen 5 en 6 uur natuurlijk. Scherp op de middag.

0: Hey Kees.
1: Hey Gerrit.
0: Had al Hjoerd wat naaie muziek bij die?
1: Ja, jongen. Nickelback had ik weer een hele stevige noemer. Rattle the Cage. En dan haar Madonna, ja. Die is bij Martin Garrix. Haha. En dat is bizar. En dan hebben we Ava Max en Higher Than the Star. En dan Monique Smit. Niet naar huis. Nee, dat doen we lang naar niet. We gaan lang naar huis. We gaan eerst even een lekkere woordkeer muziek maken. En we beginnen bij de hit-tip. En die is van Nickelback. Een lekkere, lekkere... Ja, heure plaat is dat. Ja, maar het is maar even een goede even. Onder het motto van...
2: Kees, hit-tip.

Dire Straits vind dat. Uit Londen natuurlijk. En Walk of Life in 1984 weer een hele grote hit. Ja, de grote man achter Dire Straits is natuurlijk Mark Knopfler. En die is de grote man daar. En had een hele grote hits had hij natuurlijk schreun. Ik heb maar even zien. Calling Elvis. Nou ja, die kreeg met Barely Brothers in Arms. En Money for Nothing. En Twisting by the Pool. En Private Investigation. Ja, dat is volgens mij een heel lang nummer natuurlijk. We gaan even een Simmers nummer draaien hier op RTV. En we hebben scherp op de midi. En dat is van Bob Sinclair en het heet The Love Generation. Zomer.

0: TV NOF.
1: Van 4 van 6, scherp op een midje.
0: Kees, hit tip.

Mijn nieuwe single, Bizarre. En wat dat trekken wij? Martin Garrix. Ja, die het papier heb ik alleen in het vestje van YouTube. Ik zie hem even een beetje, ja, het einde van de vakantie. Heet er, ja, man, je mag weer ontwerken. Nou, we maken net klaar, hè, want het is supermooi waar, hoor. Eén keer af te wakken, even een buikje natuurlijk. Ik had er een heel toevallig flesje bij zocht. Het is van de mama's en de papa's en dat komt uit 1966. En ja, dus zij kwamen uit L.A. En ze zien een heel prutte, lekkere muziek in die 60 en

0: Hier is een van Monday. Ja, Monday. Wilt het wekker weer? Oh, nou, ik ga gelukkig. Ik maak medisch gelukkig beginnen. Dus mijn wekker gaat even wat later.
1: De oude doosplaat.
0: Oh, wat een denken. De simmer is alles nog voorbij. Maar de muziek is

0: Cry It Out. Alison Moyet. Hier op RTV NMF. De Scherpe Media. Het heeft de titel weer voor de Friestalige plaat. En de Friestalige plaat is van Hans Volkert. En dat heet Semmerjong.
1: Kees, hit tip.
0: Nee, die maar.
2: De Friestalige plaat.
0: Ja, soms zei je dat, hè. Al die knopjes hier. Maar Hendricks, het goeie knopje, ga ik opdrukken.

Semerjoen nog meer. Een lekker vrolijk verske hier op de Vredemiddag. En dan is weer de eerste tijd voor een... Ja, een nieuwe jingle. Ik ga een nieuwe jingle maken. Ga ik zelf hem die. Ja, die gaan we weer. En dan komt er achterom een Alle Max en Higher Than The Star hier op RTV. En we hebben natuurlijk scherp op de midi.

Blue Boy. Avamax. Higher than the stars. Ja, de nieuwste plaat, die is weer het eerste op RTV en web. En natuurlijk, scherp op de media natuurlijk. Ik ga wel, ja, ik ga vorige week, of de week ervoor, ga ik even wat singeltjes kocht. Ja, ik ben helemaal gek op singeltjes. En toen haak ik zeker er wat in om te zien wat er al heel leven leuks in zit. En ik ga hier een heel leuk vestje. En die is volgens mij weer die toen heel populair. Het is een jongetje 189. Zoek maar zien en Mellow Don.

zien. Ah, leuk vestje. Ja, ja. Ben ik dan wel blij mee, hè? Komt er een mooi huiskom heen. En dan komt er een in mijn bakje. Ja, is die in al die bakjes. Dat wil je niet weten. Dat hoef ik niet te weten, want ik vind het helemaal leuk natuurlijk. De rockballad van dit uur is van Bob Seger. Komt uit 1900 en Zonen Zondag, Main Street. Hij is al 81 en hij is in 2004 is de opname in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, dat had staan in Amerika. Hè? Dat hadden we net in Nederland. Nee, jammer genoeg net. Maar we gaan wel even de... Rockballads, en ik wil je een harkje letten, natuurlijk.

0: Het zou lekker vestgenut. Dan kun je even lekker bij voort zweven. En dat op de brede middie. Maar het weekend. En ja, man, die maakt wel los, hè? Ja, dat ik hem strakjes ook al even in verhoogd. De laatste hittip is van Monique Smit in het hit Niet naar huis. Nou, ik ben al thuis, dus tot na een weekend. Dan ben ik er weer tussen 5 en 6 uur hier. Maar deze streekstuurder scherp op de medium.
1: De grootste hits van
0: toen. Nee, die maken we net haar. Die maken we deze haar.
2: Kees, hittip.
0: Zij ze goeie weekend.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden over.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Jan Cooks for You, met Janzelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: flamencobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
17: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
16: En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
3: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Dit is RTV NOF.
8: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Grens. En ja, County Grens staat nog steeds in de vakantiemodus. Wat inhoudt dus dat we geen vaste items hebben. Wel hebben we deze periode, het eerste uur, altijd één artiest special. En het tweede uur, nou ja, dat zien we wel wat we dan draaien. We hebben deze keer Johnny Cash als special. En Johnny Cash is geboren als J.R. Cash op 26 februari 1932 en overleden op 12 september 2003. En Johnny was een Amerikaanse singer-songwriter. Het grootste deel van zijn muziek bevat thema's van verdriet, morele beproevingen en verlossing. En Johnny Cash werd geboren in Kingsland, Arkansas, als zoon van arme katoenboeren. En hij groeide op met gospelmuziek. We beginnen met Cry, Cry, Cry.

En Johnny stond bekend om zijn diepe, kalme bas-baritonstem. En het geluid van zijn begeleidingsband, de Tennessee Three, dat werd gekenmerkt door de dreunende gitaarritmes die aan het trein deden denken. We gaan naar Give My Love to Rose.

Omdat zijn moeder hem John wilde noemen en zijn vader liever Ray, sloten ze een compromis door hem de initiaal JR te geven. En toen Kees naar de middelbare school in dienst trad bij de luchtmacht, mocht hij geen initiaal als voornaam gebruiken, dus nam hij de naam John R. Kees aan. In 1955, toen hij een contract tekende bij Sunrise, begon hij de naam Johnny Kees te gebruiken. Wagner, I still miss someone.

Want Johnny Cash nam op 7 juli 1950 dienst bij de luchtmacht, kort na het begin van de Koreaanse oorlog. Na zijn basisopleiding op Lackland Air Force Base en zijn technische opleiding op Brooks Air Force Base, beide in San Antonio, Texas, werd hij toegewezen aan de 12e mobiele radiosquadron van de US Air Force Security Service in Landsberg, West-Duitsland. We gaan naar I Cut Stripes.

In 1954 verhuisde Kest naar Memphis, Tennessee. Hij verkocht huishoudelijke apparaten terwijl hij studeerde om radioomroeper te worden. En s'avonds speelde hij met gitarist Luther Perkins en bassist Marshall Grant. En Perkins en Grant stonden bekend als de Tennessee Two. En Kes verzamelde de moed om studio van Sun Records te bezoeken, in de hoop een platencontract te krijgen. We gaan naar Oh Lonesome Me.

Op 4 december 1956 kwam Elvis Presley langs bij Philips van Sun Records, terwijl Carl Parkins in de studio nieuwe nummers aan het opnemen was met Jerry Lee Lewis als pianist. En Cass was ook in de studio en de vier begonnen een geïmproviseerde jam sessie. En Philips liet de tapes lopen en de opnames, waarvan er bijna de helft gospelsongs waren, zijn bewaard gebleven. Ze zijn sindsdien uitgebracht onder de titel Million Dollar Quartet. We gaan naar Peace in the Valley.

Aan het begin van zijn carrière kreeg Kes van collega-artiesten de plagerige bijnaam de begrafenisondernemer, vanwege zijn gewoonte om zwarte kleding te dragen. Hij zei dat hij daarvoor koos omdat het makkelijker was om die schoon te houden tijdens lange tournees. En begin jaren 60 toerde Kes met de Carter Family, waar inmiddels ook dochters van Mother Mabel, Anita, June en Helene regelmatig deel van uitmaakten. We gaan naar Dark as a Dungeon.

Hoewel hij in veel opzichten de controle van zijn verslaving aan het verliezen was, kon Cash dankzij zijn ontembare creativiteit nog steeds hits scoren. Zijn vertolking van Ring of Fire was een crossover hit, die nummer 1 bereikte in de country hitlijsten en de top 20 van de pop hitlijsten haalde. Een nummer werd oorspronkelijk gezongen door Anita, de zus van Gene Carter, maar het kenmerkende arrangement van blaasinstrumenten en mariachi-stijl werd door Cash zelf bedacht. We gaan naar The Ballad of Ira Hayes.

Eind jaren 50 begon Cash concerten te geven in de gevangenissen. En zijn eerste noemenswaardige gevangenisconcert speelde hij op 1 januari 1958 in de San Quentin State Prison in Californië. En deze optredens werden live opgenomen en uitgebracht op zeer succesvolle albums, zoals Johnny Cash uit Folsom Prison in 68 en Johnny Cash uit San Quentin, uitgebracht in 69. En beide albums bereikten de nummer 1 positie. We gaan naar de Streets of Laredo.

Van juni 69 tot op het 71 speelde Cash de hoofdrol in zijn eigen televisieshow, de Johnny Cash Show. En de show, geproduceerd door Screen Gems, werd opgevoerd in het Ryman Auditorium in Nashville. En de Staddle Brothers verzorgden het voorprogramma in elke aflevering. De Carter Family en de rockabilly-legende Carl Perkins maakten ook deel uit van het vaste gezelschap van de show. En Cash boekte ook graag bekende artiesten als gasten. We gaan naar Everybody Loves a Nut.

Begin jaren 70 had Kes zijn imago als de Man in Black gevestigd. Hij trad regelmatig op in volledig zwarte pakken met lange zwarte jas tot aan de knieën. Deze outfit vormde een contrast met de wat strass versierde pakken en cowboylaarzen die de meeste grote countryartiesten van zijn tijd droegen. En Kes zei dat hij volledig zwart droeg namens de armen en de hongerigen. We gaan naar Daddy Sang Bass.

Toen Johnny in 1970 voor het eerst werd uitgenodigd om in het Witte Huis op te treden, verzocht het kantoor van Richard Nixon hem om Okie from Muskogee, een nummer van Merle Haggard, en Welfare Cadillac, een nummer van Guy Drake, en A Boy Named Sue te spelen. Cash weigerde de eerste twee te spelen en koos in plaats daarvan andere nummers, waaronder de Ballad of Ira Hayes en zijn eigen composities What is Truth en Man in Black. We gaan naar Man in Black.

Op 18 juli 1950, tijdens een basisopleiding met de luchtmacht, ontmoette Cass de 17-jarige Italiaanse Amerikaanse Vivian Liberto in een rolschaatsbaan in San Antonio, Texas. En op 7 augustus 1954, een maand na zijn ontslag, trouwden ze in de Rooms-Katholieke kerk Sint Anna in San Antonio. En ze kregen 4 dochters, Rosanna, Katie, Cindy en Tara. We gaan naar One Piece at a Time.

Ja, Johnny Cash ontmoette June van de beroemde Carter Family tijdens de tournee en de twee werden smalverliefd op elkaar. In 1968, 13 jaar nadat ze elkaar voor het eerst backstage in de Grand Ole Opry hadden ontmoet, vroeg Cash June ten huwelijk tijdens een live optreden in Londen, Ontario. En het paar trouwde op 1 maart 1968 in Franklin, Kentucky. En ze kregen samen 1 kind, John Carter Cash, geboren op 3 maart 1970. We gaan naar een live uitvoering van Ghost Riders in the Sky. En dat is live in Montreux.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zug op autobedrijfboersma.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
13: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
12: En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullrum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets.
1: Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar De Pleerts. www.depleerts.nl.
21: Dit is RTV NOF.
22: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En ja, zit in tweede uur dus. En we sloten het eerste uur af met Johnny Cash nog een keer. Mobile Bay. En tijdens de laatste fase van zijn carrière bracht Cash de albums America 3, Solitary Man uit 2000 uit en American 4, The Man Comes Around uit 2002 uit. En American 4 bevat covers van verschillende rockartiesten uit de late 20e eeuw. En zijn vrouw June overleed op 15 mei 2003 op 73-jarige leeftijd aan complicaties na een hartoperatie. En op 12 september 2003 overleed Cash zelf op 71-jarige leeftijd. Ja, dat was de special van Johnny Cash. We gaan verder met de verzoekjes van Early Bird. Ja, vorige week ook al gedraaid, maar we gaan er toch nog een paar van draaien. In Friese Akrum werd de countrygroep Early Birds opgericht door bassist Albert Veld, zanger-gitarist Henk Waringa en aangevuld met drummer Koen Paulusma en zanger-gitarist Siebren Bangma. We gaan naar Hey Mr. DJ.

Ja, Early Bird begon bijna 40 jaar geleden als zeskoppige formatie, maar dunde in de loop der jaren uit tot het huidige duo Karen en Willing en Hendrik Waringa. Ja, dat klopt nou niet meer trouwens, want hij is nou met zijn kleinzoon van Hendrik. De countrymuziek van Early Bird, wie je platen over de hele wereld verkocht zijn, stoelt op de door Chet Atkins gecreëerde Nashville sound uit de 60s. We gaan even twee draaien. I'll Still Love You So. Daarna Nashville, Tennessee.

Ja, de verzoekjes van de tweede uur, de eerste tenminste, komen van Jan en Mattie van Houten uit Ruisterveen. De early bird was hun keuze. Ook de volgende, Meetje Dunny en Barbara Mantrell, die na Meetje Dunny kwam, is de verzoek van Jan en Mattie. We gaan naar Crazy Lovers van Meetje Dunny.

Ja, Barbara Mandrell is geboren in Houston op 25 december 1946. En Barbara is een Amerikaanse countryzangeres en multi-instrumentalist. Met 55 hits in de Amerikaanse hitlijsten. En Barbara Mandrell telt als een muzikaal wonderkind dat op jonge leeftijd tal van instrumenten beheerste. Haar spel op de steelgitaar imponeerde zelfs Chet Atkins en op 11-jarige leeftijd trad ze voor de eerste keer op in een plaatselijke tv-show. We gaan twee van haar draaien, Love is Fair en daarna Bedroom Reunion.

De O'Kanes waren een Amerikaans country duo bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane, beide zangers en gitaristen. En het duo was actief tussen 1986 en 1990 en die namen 3 albums op. En Kane werd geboren op 7 oktober 1949 in Queens, New York. En O'Hara leefde van 8 augustus 1950 tot en met 7 januari 2021. En Kane werd geboren en groeide op in Toledo, Ohio. We gaan... Kane, dat zal O'Hara wel mee bedoelen worden, denk ik. Maar goed, het maakt het niks uit. We gaan een nummer draaien van het duo. Tell Me I Was Dreaming.

Ja, we kennen hem ook in de uitvoering van de West Virginia Railroad, een Nederlandse band. En die, daar heb ik hem het eerste van gehoord. Maar deze uitvoering is ook wel heel mooi, vind ik. Maar goed, we gaan naar I Like Beer. Whisky is eraf en champagne kost te much. En daar had Tom T. Hall het over.

James Travers Reeves is geboren in Galloway op 20 augustus 1923 en overleed in Nashville op 31 juli 1964. En Jim Reeves was een van de eersten die met close talking microfoontechniek werkte. Iets dat zijn stem extra goed deed uitkomen. En hierover had hij met de opnametechnicus een zo hooglopende ruzie dat hij tussen 1962 en begin 1964 geen opnames meer maakte. We gaan even twee van hem draaien. I'm Gonna Change Everything en daarna Whispering Hope. Yeah.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

This Was Made is een nummer geschreven door de countryzanger songwriter Roger Miller, die het in 1961 opnam. Het werd een hit voor de Del Shannon in 1962. En de opname bevatte een kenmerkende jodelsong van de artiest, die destijds populair waren in sommige countrymuziek. We gaan hem naar horen laten horen in de uitvoering van Roger Miller.

En zelfs André van Duin heeft er een Nederlandstalige versie op gemaakt. Met een beetje dezelfde tekst, denk ik. Ook de volgende is een Nederlandse versie van. Met dan door onder andere Dick van Altena. En dan heet het Stop the Ball. We gaan naar Willen Jennings. Stop the World and Let Me Off.

Ja, we gaan toch maar eens een uur vol gooien met countrymuziek, maar niet Engelstalig, allemaal andere talen. Dat gaan we, ik weet niet volgende week, maar misschien doen we dat nou wel eens. Nou, Reba McEntire gaan we nu. En die is geboren als Reba Nell McEntire in McAllister, Oklahoma, op 28 maart 1955. En Reba is een Amerikaanse countryzangeres. In haar jeugd leerde ze zowel het rodeo rijden als zingen en bespelen van muziekinstrumenten. Samen met haar zus Alice, Suzy en haar broer Paken vormden ze eind jaren 60 een band die bekend kwam te staan als de Singing McEntires. We gaan een nummer draaien, Don't You Believe Him.

Poppa Top is een country nummer geschreven en oorspronkelijk opgenomen door Nat Stuckey in 66. De eerste hitversie werd in mei 67 uitgebracht door Jim Ed Brown. En later werd het nieuwe leven ingeblazen door Alan Jackson. We gaan de uitvoering van Jim Ed Brown voor u draaien. Poppa Top again.

Hello Walls is een Amerikaans country-nummer geschreven door Willie Nelson en voor het eerst opgenomen door Farron Young. En de tekst beschrijft een eenzaam gesprek tussen een man en zijn muren, raam en plafond, nadat hij door zijn geliefde in de steek is gelaten. We gaan hem horen in de uitvoering van Farron Young.

hello, and well, I see that you're still here. Aren't you lonely?

Nou, we eindigen met de Carter Family. En dat nummer zijn we bekend van. John Denver zou zeggen, Take Me Home, Country Roads. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten ze. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Waterswald.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten.
12: Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen.
13: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
11: En tot zover het nieuws.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.
1: In onze buurt komt af en toe een muzikant. Van symfonie of jazz heeft hij geen snars verstand.

Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine. Aan die man met dat nobele gezicht. Zijn lei is schoner dan de mijne. Allicht, allicht. Maar denk eens aan al die wichtjes.

Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine. Aan die vent met dat parelgrijze vest. Zijn banksaldo is hoger dan het mijne. Weet ik best, weet ik best. Stel je voor al die visite die je bij hem krijgen zou. Allemaal festen in de suite. Niks voor jou, niks voor jou. Doe je wollen sokjes aan, Marjoleine. Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan.

0: alle sokjes aan.
1: Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden. En in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

0: begin the begin.
1: Ja, beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. Voor nu, blijf gezond en graag tot horens.

die rietkooi nooit. Die rietkooi is gemaakt. Die rietkooi is voor mij gemaakt om daar op te slapen. Nooi, nooi, die rietkooi nooit. Die rietkooi is gemaakt. Die rietkooi is voor mij gemaakt.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Van harte welkom bij aflevering 360 van Even aan wat Oors, waarin we zijn begonnen met Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En ja, we hebben vanavond even wat bijzonders, want bij RTV Spannenburg, daar hebben wij de eerste vrijdag van de maand altijd speciale uitzendingen. En dat doen we dan ook voor RTV NOF. Dus wij kijken in deze twee uur eventjes terug naar de afgelopen weken. We hebben met interessante mensen hebben we gesproken en dat willen we natuurlijk ook heel graag in het noorden van Friesland uit gaan zenden. Zo hebben we straks in het tweede uur een praatje met Arjen Kiel. Hij heeft een filmscore gemaakt voor een kleine film, Homesick, die internationaal op festivals is. Gaan we even mee praten. En in dat uur praten we ook met Danny Postima. Hij is geluidstechnicus, onder andere in het harde segment, onder andere Deadmouth. Ook heel erg reuze interessant, daar gaan we mee praten. Lekkere muziek, dat is sowieso wat langskomt, ook in dit uur. Ook komt Nelly de Vries langs. Zij is figurante in films en televisieseries. En ja, zometeen dan bellen we en praten we even met Sian Sterkenburg. Hij is onder andere van Core Bookings en nog veel meer interessante dingen. Hem bellen we ook even op of hebben hem opgebeld. En gaan we leuk even praten. We beginnen meteen maar met zijn band Pulsation met het nummer Outsider.

0: we hebben even geluisterd naar Pulsation, Outsider eventjes. De snelloper op de vrijdagavond komt regelmatig eventjes langs. En ja, we zagen in op het lijstje wie er allemaal aan meedoen. En ja, de drummer is een bekende naam. Onder andere drummer van Tara, Quiet As Always, Dirty Robot en dus van Pulsation. Sian Sterkenburg, goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want wij gaan inmiddels ook alweer een 5-6 jaar terug dat we elkaar voor het eerst hebben gezien in, ja, was volgens mij Jouren bij de Kleine Prijs van Friesland. Dirty Robot allemaal, ja. Dus ja, veel gebeurd en veel mooie dingen meegemaakt. Jullie, wij, allemaal in de muziekzin in het noorden van Nederland. Maar ja, nu dus Pulsation. Wat is dat voor band?
1: Ja, we zijn een hardcore beatdown band uit Joure. Ja. We proberen zo long mogelijke muziek te maken. Voor nou ja, zo agressief mogelijke sound. Voor eigenlijk de meest lieve mensen. Ja. Dus een heel harde moshpit. Van mensen die elkaar daarna een knuffel geven.
0: Ja, en dat is de bedoeling. Dat we na de tijd nog even een glasje bier met elkaar drinken. En dan zeggen van tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Ik zag nog veel meer mooie dingen bij jou staan. Want je bent niet alleen drummer, kapper. Maar ook assistent programmeur bij Poort -Bolwerk. Ja, bezig baasje dus.
1: Ja, je kan niet zo moeilijk of niet zo makkelijk stilzitten inderdaad. Ja.
0: Ja, hoe lang doe je dat al in steek?
1: Sinds oktober. Ja. Sinds oktober 2025.
0: Ja, dan heb je de eerste seizoen bijna gehad en dan voor volgend jaar weer druk bezig, neem ik aan.
1: Ja, zeker. We zijn al bijna het hele kalenderjaar al volgeboekt. En we zijn straks met Q1 en Q2 zijn we al wat bezig, maar nu moeten we wat meer in gaan kleuren. Dus ja. Nou, gaat snel.
0: Het is sowieso mooi dat er veel nieuwe dingen aanstaande zijn in Sneek, bij Poort. Is een soort van rebranding is er aan de gang. Allemaal nieuwe frisse bands en mooie acts die naar Sneek komen. Assistent, programmeur, wat houdt dat precies in dan voor jou?
1: Ja, goede vraag. Wat ik vooral doe is het uitzetten van shows. Mm-hmm. Dus ervoor zorgen dat shows online komen, dat er contact gehouden wordt met boekers. Het zijn eigenlijk 9 van de 10 keer zijn het boekers, soms doen bands het zelf. Mm-hmm. Dus dat het artwork online komt, dat marketing dat dus maakt. Dat ze ticketlinks ontvangen, dat ze meekijklinks ontvangen, want een boeker wil ook zien hoeveel kaarten verkocht zijn ondertussen. Moeten ze nog bijsturen in de promotie of loopt het al heel lekker? Mm-hmm. Ik denk mee in de programmalijnen. Dus we hebben nu deze band geboekt. Wat is een goed vervolg hiervan?
0: Ja.
1: Dus we hebben gewoon een bepaald publiek in huis. Hè? Wat vindt dat publiek leuk? Wat kunnen we hier daarna weer gaan boeken? En wat zijn verfrissende nieuwe acts die er weer bij passen? Mm-hmm. En dat is eigenlijk vooral mijn programmeursfunctie.
0: Ja, nou, ja. Dat klinkt reuze interessant. En nu had ik ook begrepen, zeg maar, dat daar weer prachtige avonden, zeg maar, eraan staan te komen. Zitten daar ook dan veel noordelijke bands bij of artiesten bij in verschillende genres?
1: Ja, voornamelijk in de heavy genres zitten wel vaak supportbands die lokaal zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Sherma Engde die DRI support op 1 augustus. We hebben het Keihut Festival elk jaar. Mm-hmm. Dat is dit jaar ook weer.
0: Okay.
1: In september. En daar komen gewoon 8 Friese bands, lokale bands. Allemaal van het harde genre. Van punk tot hardcore tot death metal, black metal. Noem allemaal maar op. Het is echt voor ieder wat wil. Het is echt een samenkoming van de scene.
0: Nou,
1: en dat is heel tof.
0: Dit klinkt allemaal heel interessant. Misschien is het wel leuk dat we ter zijner tijd nog eens even met elkaar bellen. Als jij zegt van, we hebben nog mooie dingen in petto voor Poort. Misschien kunnen we daar dan nog eens een keer extra aandacht aan schenken. Je noemde net ook dat je contact hebt met boekers als assistent programmeur. Maar je bent zelf ook boeker bij Core Bookings.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En wat houdt dat dan in? Want dan heb je het er maar druk mee.
1: Ja, zoals ik net al eerder zei inderdaad. Ik kan moeilijk stilzitten. Mm-hmm. Wat dat inhoudt is eigenlijk dat ik moersbare band uit Friesland. Daar boek ik shows voor. Ja. En ik organiseer 3 keer in het jaar in de popbunker Build to Rise. Mm-hmm. Wat een underground hardcore event is. Dus op laagdrempelige manier 3 bands neerzetten. Een vloershow, dus heel intiem. Mm-hmm. Dus geen podium ertussen, geen barricades, dus de hekken en beveiliging en dus heel underground.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Het enige wat is het publiek met de band scheidt, dat is de monitor, bij wijze van spreken.
1: Ja, en zelfs die staan erin. We staan gewoon over de versterkers gewoon door je hard te spelen. Dus ja. Ja, wat het onderscheidt is letterlijk lucht en een microfoon.
0: Ja. Nou had ik
1: en die microfoon wordt ook vaak genoeg gedeeld trouwens.
0: Ja, iedereen mag meedoen.
1: Ja, zeker. Dat is het mooie. Dat is ook het mooie van hardcore. Iedereen mag meedoen. Ja. Dus als je de teksten kent, dan is de mic yours. Ja? Zoals de zanger wel zegt.
0: Nou, en nou las ik dus dat Cletus en Death to Death ook in jouw boekje staan. Die probeer je ook aan de man te brengen. Nou, Pulsation, dat is je eigen band. Heb je net al even wat over verteld. Cletus en Death to Death, die kennen we op de vrijdagavond ook. Want daar zitten ook bands, daar zitten ook artiesten zitten erbij. Die we ook al jaren en jaren kennen. Ook via de Kleine Prijs van Friesland natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat soort bands... moet je veel moeite doen om die aan de bak te krijgen, om die op een podium te krijgen?
1: Dat hangt ook van het podium af en van de band af.
0: Ja.
1: Ik merk zelf bij Death to Death is het allemaal wat makkelijk verkoopbaar. Die zitten vooral in een hardcore hoek waar heel veel punkers het leuk vinden, heel veel metalheads het leuk vinden, maar vooral ook de boekers, de programmeurs het zelf tof vinden. Mm-hmm. En zij willen ook overal nergens wel spelen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het allemaal even wat makkelijker.
0: Ja. Ja, en Cleet is, dat is een gevallen pad, dat noemen ze dat, hè?
1: Ja, in mijn opinie is het een supergoed gevallen pad. Het is een hartstikke goede band, het is hartstikke goed in elkaar, supergoede muzikanten. Het is hard, het is snel, het gaat alle kanten op.
0: Ja.
1: Maar goed, dat ik het leuk vind, dat maakt het niet altijd dat het publiek het altijd evenveel leuk vindt, of dat de band zelf extreem veel wil spelen met die band. Want er zijn er ook gewoon heel veel leden van Death to Death bij, en die hebben zelf voorkeur ook voor Death to Death.
0: Ja. Ja, er komt veel bij kijken. Ik heb Cletus een keer live gezien bij Eurosonic Noorderslag. En ja, dit is toch een dikke power band is het eigenlijk. Er gebeurt zoveel. En dat was een heel klein nauw hokje waar we stonden, zeg maar. Maar moet je nagaan, als je in een groot vierkant staat van 20x20, dan wordt het helemaal een gekke boel qua publiek, maar ook qua band.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, we hebben ze allemaal wel live gezien. Pulsation nog een paar weken terug in Heerenveen. Daar was jij niet bij, maar de drummer van Cletus, Neil, die stond toen, die zat toen achter de drums. Ook een en al energie. En toen was het nog net niet zo heel erg warm, maar was het aan het einde van de avond wel gewoon bloedheet. Omdat iedereen goed zijn best had gedaan, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik heb veel goede verhalen gehoord over die show.
0: Ja.
1: En ik laat niet elke drummer mezelf vervangen. Maar aan Niel dan vertrouw ik het zeker wel toe. Ja, 100%. Ja.
0: Nou, Sian, hartstikke mooi dat je even in wilde bellen. Als boekers zijnde, kun je zo uit je hoofd nog dingen noemen waar Pulsation, Cletus of Death to Death deze zomer nog te zien is? Of zeg je van, bekijk de socials maar even.
1: Op zaterdag 11 juli speelt Pulsation in Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is heel vet. Death to Death speelt in Tolminator.
0: Mm-hmm.
1: Eind juli. Op maandag 27 juli spelen ze op Tolminator in Slovenië. Dus dat is een heel vette.
0: Ja. Dat is een goede voor de reiskosten.
1: Sorry?
0: Dat is een goede voor de reiskosten.
1: Dat is goed voor de reiskosten. Ja, zeker.
0: Ja. Ja.
1: Zeker.
0: In Oost-Europa, daar is iedereen gek van de metal en van de harde muziek. Hè? Dat is
1: Lesser Underground ook meer. Ja,
0: ja.
1: Zeker. Ja, en, dat is echt niet zo. En Duitsland en Oost-Europa. Ja.
0: Ja, gekke boel. Nou, prachtig allemaal dat dingen lekker lopen bij Core Bookings. Kunnen mensen jou ook volgen met jouw boekingsbureau? Contact met jou opnemen voor bepaalde dingen?
1: Ja, zeker. Via Instagram, via de mail, via WhatsApp. Ja. Ja, eigenlijk via heel veel wegen wel.
0: Ja, nou, ze weten je wel te vinden volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Nee, Sian, dankjewel dat je even in wilde bellen en even wat achtergrondinformatie gaf van wat je allemaal wel niet doet. We gaan deze zomer denk ik nog wel eens even vaker met elkaar bellen over boord, over je assistent programmeurschap. We gaan luisteren naar Death Unto Death, Growing at the Flesh, maar nu eerst Assimilate van Cletus. Sian, dankjewel.
1: Dat is super, dankjewel.

ook weer gehad. En nou, we gaan wel eens vaker met hem praten. Dat gaan we ook wel eens met Nelly de Vries doen. We hebben een paar weken terug met haar gesproken. En dat gaan we zometeen nog even uitzenden. En tot die tijd doen we sowieso nog eventjes Don't Forget Me, To Miss Me van Jack Bottleneck. Maar nu eerst Your Love van The Outfield.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicroscha om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: We hebben geluisterd naar goede tijden, slechte tijden. Dat is oorspronkelijk gezongen door Lisa Bray en Louis de Vries. De serie die al loopt vanaf 1990. Ik heb het toen de tijd nog bewust meegemaakt. De eerste 10 seizoenen heb ik thuis ook mee mogen kijken met de vrouw. Want die was daar een enorme fan van. Nou, mooi onderwerpje, dachten we zo. Want bij ons in de gemeente, daar hebben we een verpleegster rondlopen. En die werkt bij Meerdijk. En dat is het ziekenhuis van goede tijden, slechte tijden. En dat is natuurlijk Nelly de Vries, het Zondel. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond, Henk.
0: Ja, want als mensen in het begin van de avond naar RTL 4 kijken, dan kunnen ze jou eigenlijk tegenkomen als er een scène in het ziekenhuis Meerdijk speelt. Want jij bent daar figurant, hè?
1: Dat klopt, ja. Ze kunnen me wel eens gezien hebben of tegenkomen.
0: Ja, hoe lang doe je dat al?
1: Ja, dit jaar al 15 jaar.
0: Ja, nou ja, en figurant, dat is natuurlijk super interessant. Want je kan alleen maar wel naar de hoofdrolspelers kijken. Maar ja, heel veel setting en verhalen heeft natuurlijk ook met de mensen die eromheen lopen te maken. Figurant, hoe ben je ooit begonnen?
1: Hoe ben ik ooit begonnen? Ik zag in 1997 in de krant een oproepje van... En er was eigenlijk de kop van de Ende zoekt 500 figuranten voor een operaspektakel Aida.
0: Hmm.
1: En dat was iets wat mij wel aansprak. Ik denk, wat grappig. En dan moest je naar Amsterdam komen, naar de arena. Die was toen zo'n beetje net klaar en die moest nog in gebruik genomen worden.
0: Hmm.
1: En dus ik ben de trein gestapt. Ik woonde toen in Leeuwarden en ik ben naar Amsterdam gegaan. En toen kwam ik daar en ik denk, het lijkt wel een veekeuring.
0: Ja.
1: Want rijen met mensen. En daar liepen de production liep daar langs om iemand uit te zoeken die dus mee kon spelen.
0: Ja.
1: En die geschikt was voor het operaspektakel. En dat was dus een eenmalige uitvoering. Maar ik vond het gewoon grappig. Ik ben naar Amsterdam gegaan en ik denk, zie het wel. En toen mocht ik dus ook meedoen. Dan heb ik een week... gerepeteerd in de arena, samen met anderen. En ik was helemaal niet zo van opera muziek. Maar ja, toen ben ik maar even cd'tjes gaan kopen om die muziek een beetje te leren waarderen. En ik ben, ik zie het wel.
0: Ja.
1: Dus wat we daarvoor kregen was dus 2 kaartjes. En die heb ik aan mijn ouders gegeven. Dus die hebben samen in de arena gezeten en het operaspektakel gezien.
0: Nou ja, en dan in één keer gaat het balletje rollen, want dan weet je in één keer wat er kan gebeuren. En daarna ben je in veel meer producties ben je in beeld geweest, letterlijk en figuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Op een of andere manier vond ik op internet wel eens een oproepje ergens voor. En zo had ik een website ontdekt, NFTVM. Ik weet niet precies wat voor staat, maar dat was een beetje zo'n gele internetpagina. Waar allemaal oproepjes in stonden en dan met een mailadres. En dan kon je reageren op als je iets je aansprak. En kon je zomaar ergens voor geboekt worden.
0: Nou,
1: zo was bijvoorbeeld voor een commercial voor Pink Ribbon. Hmm. Een gekke ding gedaan. Vond ik in een bus en voor het goede doel. Iets geks gedaan in de bus door Amsterdam en daar weet ik dat dat al moet zeggen.
0: Ja, nou, maar het is ook zo, je komt overal op een gegeven moment kom je terecht, want je vertelde eerder ook dat je op een gegeven moment ook bij een soort van castingbureau dan in de kaartenbak komt, hè? En word je dan wel eens gevraagd of zit je dan in een soort van groep waar je dingen aan kunt vinken van dat lijkt me wel wat?
1: Ja, ik sta bij verschillende castingbureaus ingeschreven nu. En dan kun je oproepjes online vinden. Of inderdaad, ze weten wie ze in de kaartenbak hebben. En dan kan je wel persoonlijk benaderd worden. Dat gebeurt niet heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo heb ik wel eens gehad dat ik gebeld werd door een castingbureau. En die zei, we zoeken een prinses voor op de bus.
0: Ja.
1: Ik zei, wat? En toen hadden ze mij dus nodig als prinses Laurentien.
0: Ja, ja, ja.
1: En er was een televisieserie over koningin Beatrix, Oranje onder vuur. En om zeg maar naast de vaste cast wat figuranten te hebben. Nou ja, zochten ze mensen die op bepaalde karakters leken. En toen kwamen ze mij en ik denk, nou ik ben helemaal geen prinses. Maar ik vond het wel heel grappig. En nou ja, toen hebben we die scène van de aanslag nagedaan. En in het ziekenhuis bij het overlijden van Klaus. Sorry. Dus heel bijzonder.
0: Nou ja, en zo kom je van het een in het ander. Tita Tovenaar kwam voorbij, Bloedverwanten, Luizenmoeder, Gooise Vrouwenfilm. Ja, dat zijn allemaal hele mooie ervaringen moeten dat geweest zijn. Om bij dat soort leuke en eigenlijk nationaal bekende producties, om daar gewoon mee op de set te gaan stappen. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, verschillende films inderdaad en verschillende commercials en ook series. Mm-hmm. En wat wel grappig is, is dat je dan dat ik wel regelmatig gevraagd wordt voor verpleegster.
0: Ja.
1: Terwijl ik helemaal geen verpleegster ben. Ik ben ook echt geen held met bloed. Mijn moeder moest wel lachen toen ze hoorde dat ik dat ging doen. Want ik viel vroeger al flauw bij het woord bloed. Mm-hmm. Maar kennelijk vinden ze daar maar wel een type voor. En
0: Nou, je bent sowieso.
1: Ja, zo maak je wel mee, inderdaad. En dat is wel heel leerzaam.
0: Nou ja, je bent sowieso al 15 jaar ben je in het ziekenhuis Meerdijk, ben je verpleegster. Ja, op een gegeven moment stap je zoveel op de set om, dat je op een gegeven moment in het echte leven misschien ook wel wat automatismes in je hebt. Hè? Want ja, je hebt ook wel eens wat in het echte leven heb je meegemaakt.
1: Ja, klopt. Ja. In best wel verdrietige periodes met mijn schoonvader die ziek was en in het ziekenhuis op de eerste hulp lag, heb ik eigenlijk zeg maar een soort van knop omgezet in mijn hoofd alsof ik op de set was en kon ik op dat moment redelijk goed mee omgaan. Mm-hmm. En ja, met mijn moeder die moest het ziekenhuis en die werd opgehaald met de ambulance. En toen heb ik meegeholpen met de ambulancebroeders om mijn moeder en haar de ambulance in te brengen.
0: Ja.
1: En het kastje meelopen. Maar ik heb wel regelmatig meegemaakt dat de verpleging bij mijn moeder of bij mijn schoonvader was. En die dachten dan dat ik echt verpleegster was, omdat ik zo goed hun in de gaten hield en ook dingen wist. En dat heb ik allemaal geleerd op de set.
0: Ja. Ja,
1: dus en dat helpt me dan wel, omdat ik inderdaad niet zo goed tegen kan. En als het dan in zo'n best wel een pittige periode is, heeft het mij dus wel geholpen. En ja, achteraf ga je er wel over nadenken, maar ja, op zo'n moment helpt dat dan even.
0: Nou, de automatismes die leer je dan op een set. Hè? Als zuster zijnde, ja, dan moet je bepaalde handelingen doen. Sommige handelingen die moet je misschien wel 5 of 6 keer doen, omdat de scène opnieuw moet. Gaat dat bij goede tijden dan bijvoorbeeld ook zo, dat je meerdere verschillende scènes op een dag hebt, zodat bijvoorbeeld de ziekenhuisscènes in de middag erop staan?
1: Ja, klopt. Inderdaad, verschillende ziekenhuisscènes, want dan wordt dat stukje set gebruikt waar het ziekenhuis is.
0: Ja.
1: En dan bepaalde handelingen doen of soms dan zeg grappen wel eens, daar alleen raamscènes, dus dan loop je alleen maar langs het raam. Of je loopt met de patiënt of je hebt een handeling. Tegenwoordig sta ik wel regelmatig bij de koffieautomaat, want er staat een automaat, die gaat ook echt aan als je zeg maar, dus dat ziet er wel echt uit. Mm-hmm. En ik krijg ook wel eens van mijn zusje een bericht van, je had het maar druk niet, je had er wel een beetje last van het heen en weer. Dan liep feest maar heen en weer. Maar ja, je stond wat paniekscènes en of met de diffuus bezig en ik ben soms ook iets te behulpzaam, dat ik denk van, ook zal die hendel eventjes omlaag doen. Want daar zijn natuurlijk ook al mensen voor me. Er was laatst, toen lag Rick in het ziekenhuis en op bed. En we hadden eerst dan zo'n loopje met het bed, dat we de kamer uit gingen. Nou ja, dan is het 1 keer gedaan. Oké, dat loopt leuk, dus dat doen we even nu in het echt. En ik denk, ik zal die hendel weer eventjes goed doen. Alleen toen trok ik aan de verkeerde hendel, dus in plaats van het hekje aan de zijkant ging de hele... Dat hele bed ging gestrekt.
0: Ja.
1: Nou, dat was gewoon een heel komisch moment. Dus ik dacht, oeps. Maar ja, Normaal zouden ze misschien zo niet zo blij mee zijn, maar nou ja, kon gebeuren. Dus, er gebeuren wel eens wat grappige dingetjes.
0: Die komt aan het einde van het jaar, aan het einde van het seizoen, komt hij in de bloeperscènes, komt hij misschien wel terecht.
1: Nou, wie weet, ja. Nou ja, en de sfeer is ook altijd hartstikke leuk. Wat ik ook een hele leuke collega vond, was Joep Sarton. Die is helaas niet meer bij goede tijden, maar dat was altijd supergezellig. En alleen, die zat ik altijd te geinen, dus dan probeerde maar serieus te blijven. Ja. Nou ja, en ik heb ook wel gehad dat de acteurs zeiden van, oh, bent u ook een echte verpleegster? Je ziet er wel als een echte verpleegster uit. En ja, het is gewoon heel erg leuk.
0: Ja. Nou, Nelly, wij kunnen volgens mij wel uren doorpraten. Ik denk dat het misschien leuk is om later nog eens een keertje te bellen. Want volgens mij heb je nog, kun je wel boeken volschrijven van de avonturen die je hebt beleefd. Niet alleen bij goede tijden, slechte tijden, maar ook bij de andere producties waarbij je betrokken bent. Dankjewel. Veel succes en plezier met de dingen die je gaat doen. En misschien tot de volgende keer.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, je hebt gelijk. Ik kan wel boeken schrijven. En hele verhalen over wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar voor nu is dit wel leuk. Ik moet een beetje cliffhanger. Misschien voor de volgende keer, toch?
0: Dankjewel, Nelly.

0: zijn we qua wat dat betreft ook weer mooi op de hoogte. Wij gaan richting het nieuws. Straks, zoals eerder genoemd, bellen we in de tweede uur even met Arjen Kiel over filmcomposities. En geluidstechnicus Danny Postuma. Tot aan het nieuws misschien nog even een stukje Charlotte, Better When It's Dark. Maar sowieso nog eventjes Chlorine van 21 Pilots. Tot zometeen.
1: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
2: lekker man.
3: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, maar ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
2: Nou, voor Henk vind ik, moet wel even kunnen. Vind ik.
1: Henkie, Henkie,
2: ja, Henkie,
1: Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie, Henkie

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
2: baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij deze speciale uitzending van Even Wat Oors bij RTV NOF. Tweede uur alweer, waarin we zijn begonnen met Miles Smith en Neil Horan, Drive Safe. En ja, dit uur gaan we nog even met Arjen Kiel praten over hoe het is om een filmscore te maken. Straks aan het einde van dit uur. Ook doen we nog eventjes Danny Postima, geluidstechnicus. Nou, we gaan lekker maar meteen door. Muziek Unlocked, Skating Gets You Chicks. Daar is ook nog even wat speciaals mee.

0: Nou, en we hebben even geluisterd naar Unlocked, Skating Gets You Chicks. En ja, dit is een nummer die al jaren op de playlist staat bij Even Wat Ons de Vrijdagavond. En ja, ooit hebben we met Tom Postuma een leuke gesprek gehad. Ook avonturen beleefd op het muzikale vlak. En ja, wat schetst mijn verbazing. We hebben nu zijn broer aan de telefoon, Danny Postuma. Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, want toevallig kwamen we erachter dat jullie, dat jullie broers zijn. Want ja, we hadden van Tjeerd van Pop, daar hadden we meegekregen van we gaan even bellen met de geluidstechnicus, de geluidsman van Deadmath. En dan ga je wat research doen. En dan hebben we dus gezamenlijke kennissen. Hoe gaat het met Tom?
1: Ja, goed. Het gaat mooi. Hij heeft een reisje gemaakt door Zuid-Amerika en hij gaat langzaamaan weer de muziek in. Dus het gaat hartstikke goed met mijn broertje.
0: Nou, hartstikke mooi. Als het zover is, dan trekken we er weer eens eventjes bij. Gelukkig hebben we de tracks van Unlocked nog. En Skating Gets You Chicks, die gaat nog veel vaker langskomen. Maar genoeg over jouw broer. Jij bent geluidstechnicus van Deathmoth. En dat is een lekkere harde band. Zit je daar al lang bij of kom je net kijken?
1: Ik zit er nu een jaar bij. Ja, sinds vorig jaar april. En dat is ook wel een grappig verhaal. Dat begon een beetje toen met mijn eindexamens. Mm-hmm. Toen ik aan het studeren was bij Veerduin en Neushoorn. Toen viel er een band uit en toen moest ik een vervangende band hebben. En toen zei ik van, toen vroeg ik aan Tjeerd, kunnen jullie spelen die dinsdagavond? Dat was op een dinsdagavond. Ja, nee, dat kan wel. Dus dat was in één keer klaar. Dus dat was een beetje mijn inwerkavond. En toen waren ze tevreden. Sindsdien ben ik er wat bij.
0: Ja, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, Bart, is je ook reuze tevreden over jullie. Je bent al langer geluidstechnicus. Want je hebt meerdere klusjes en klussen. Heb je, want je bent ook vrijwilliger bij Poort Bolwerk, hè?
1: Ja, klopt. Ja, bij Bolwerk heb ik het allemaal geleerd, zeg maar. Mm-hmm. Daar begon het met stage, zeg maar. En daar ben ik ook gewoon mooi blijven hangen, want ik kan er altijd nog meer leren. Dus echt een heel mooi plekje daar. En de jongens en de personeel daar, echt geweldige mensen. Ja,
0: en je hebt daar ook verschillende genres komen daar langs. Word jij alleen maar ingepland als er harde muziek is? Of zit je bij allerhande genres achter de schuiven en de knoppen?
1: Ja, we komen overal. Het is gewoon ook vooral grote activiteiten die er dan plaatsvinden. Daar ben ik dan wel het meeste. Want ik ben wel een rouwdouwer, zeg ik het zelf. Dus ik ben graag bezig.
0: Ja.
1: Maar ook, het is alle muziek. Het kan van een moment kan het metal zijn. En dan in de volgende avond zit je opeens in de reggae. En bijvoorbeeld in de Snake Week, dan zit je opeens met zo'n hardstyle feest. Het gaat alle kanten op daar. Dus het is heel divers.
0: Is er dan heel veel verschil qua techniek en qua afstemmen tussen de verschillende genres?
1: Qua techniek. Kijk, als je kijkt naar gewoon microfoontje plaatsen, dan is dat allemaal hetzelfde. Maar dat qua genre is het echt hoe je de bands mixt natuurlijk. Mm-hmm. Dat is echt hoe je daarnaar kijkt. Kijk, ik zit zelf heel veel in de metal. Dan moet het geluid ook lekker. Ik let vooral ook veel naar de drums en dergelijke. Dus dat die kick goed slaat en zo. Dat die een goed nat geluid heeft of zo. Maar goed, als je iets zoals reggae hebt, dan pomp je toch wat meer de sub omhoog in plaats van dat attack, zeg maar. Mm-hmm. Daar zit wel verschil in.
0: Nou, je hebt dan ook nog helemaal andere kanten qua theater en singer-songwriters. Dat heb je in het verleden ook wel gedaan?
1: Ik heb theater, dat heb ik geprobeerd. Ja. Maar dat was niet voor mij. Wel leuke mensen hoor. Maar als ik het zelf moet zeggen, ben ik meer van de rock and roll, zeg maar. Ja. Een beetje die hoek op. Ja. Nou ja,
0: zo heb je in elk werk verschillende dingen die je beter liggen of waarvan je zegt van daar kies ik voor en mooi dat het kan. En nu ga je dus als vaste technicus mee met Deathmoth. Wat voor plekken ben je allemaal geweest?
1: Wij zijn, waar zijn we allemaal geweest? We zijn laatst in Leiden geweest. Sowieso veel in Holland, want daar komen de twee dames ook vandaan en Henk tegenwoordig ook. Friesland ook wel, Neushoorn. We gaan binnenkort naar Iduna zelfs. Mm-hmm. Maar als ik het goed zeg, Cryptosis heet die band. Ja, 22 augustus. Dus daar gaan we heen. Dus gaan we weer even in Friesland. Wat ook wel eens even fijn is. Even een thuiswedstrijdje. Dus daar word ik altijd heel blij van.
0: En dus, qua geluidstechnicus, jij komt op verschillende plekken. Ook met andere bands ben je op andere plekken geweest. Is er dan echt heel veel variatie mogelijk omdat de locatie, het podium, de zaal waar je staat, heel anders is dan volgende week of vorige week?
1: Ja, geen enkele show is hetzelfde. Dat is echt, weet je. Je komt af en toe even in een klein podium of een kleine bunker of zo. Ja, dan is alles heel dicht op elkaar, weet je. Dan moet je daar op letten. Dat is ook weer een stukje dynamiek qua zaal. Ja. Maar ja, als je in Leiden bent, dan ben je echt in een poppodium. Nou ja, daar is alles gewoon wel goed afgesteld. Ja. En daar zit ook gewoon, daar heb je ook regels en dergelijke. Weet je, in zo'n bunker, dan is het gewoon, gewoon beuken.
0: Ja.
1: Maar zoals in Leiden, ja, dat daar kun je gewoon goed mee uit de voeten dan.
0: Ja.
1: Dat is dan wel wat anders, ja.
0: Als je nou terugkijkt, heb je ook het geluid gedaan van grote bekende bands in Poort of op andere locaties?
1: Dan moet ik even denken hoor. Grote band. Bolwerk. Ik heb wel eens geluid gedaan. Toen werd ik dat was eigenlijk ook wel wat de stageopdracht. Maar dat was met een skatepunk band. Dat was No Fun At All.
0: Oké.
1: Misschien zeg je dat wat. Nou, dat is een skatepunk van de jaren 90. Mm-hmm. En ik was daar bezig en opeens zegt mijn begeleider. Nou, succes hè. Ik ga even roken.
0: Ja.
1: Oh, oké. En dan sta je opeens voor zo'n gigantische analoogtafel. En kijk maar even hoe je het moet doen. Dus ik denk dat wel een van de bekendere bands is. En dat is dan vooral aan de punk en zo. Ja. Maar het is meer ook helpen hoor. Want meestal hebben de grote bands ook hun eigen geluidsmannen mee.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus dan ben je zeg maar ook om te verzorgen dat hun het goed kunnen draaien.
0: Jij bent zelf de geluidsman van Deadmouth. Dus als jij ergens anders bent, zeg maar, dan ben jij degene aan wie de lokale geluidsman vraagt hoe jullie het liefst willen hebben. Hoe gaat dat bij Deadmouth? Hebben jullie standaard instellingen of zo? Of is het toch telkens weer anders?
1: Nou ja, om gewoon even bij het begin te beginnen. Meestal zoek ik ook gewoon contact op met het poppodium zelf natuurlijk. Mm-hmm. Dat is altijd heel fijn dat je al van tevoren even kunt laten weten van hey, ik neem dit en dit mee. Hebben jullie dit en dit? Want daar kun je overal rekening mee houden.
0: Ja.
1: Nou, dat is meestal stap 1. Gewoon contact opzoeken. Dan vervolgens ben ik ook meestal het liefst aan het eerst aanwezig. Mm-hmm. Dan de band. Want dan kan ik ook gewoon alles klaarzetten en zo. En dan is het inderdaad gewoon als de band eraan komt, dan is het gewoon een kwestie van aansluiten, rammen. En even een linecheck, soundcheck. En dan ben je meestal binnen 20 minuten klaar. Dat is dan heel snel klaar. Ja. En vooral ook als je zeg maar langer met de band mee bent. Dus dat is alleen maar goed.
0: Als de voorbereiding goed is, dan hebben we geen stress. En dan is alles onder controle. Nee. En dan is het podium tevreden. De band is tevreden. En dan is Danny ook tevreden.
1: Ja. Ik ben liefst ook altijd gewoon lekker, weet je, laten we dan maar gewoon even wat vroeger zijn. Dan weten we zeker dat het mooi klaar is. Kunnen we daarna even chillen in de backstage. Dat kunnen we nog ons even neergeven. Dat is gewoon 10 keer beter dat je dan echt. Ik heb ook wel avonden gehad, dan vlieg je, jongen. Dan ben ik kapot op het einde. Dat is echt niet. Naait je soms wel eens. Ja.
0: Topsport.
1: Ja, poeh, hou maar op.
0: Nou, had ik ook begrepen dat je niet alleen bij Deadmouth, maar ook nog een paar andere bands regelmatig even aanschuift of meehelpt of meegaat.
1: Ja, klopt. Bij Dravig, uit Dokkum. En omstreken. Dat was mijn allereerste band waar ik bij kwam. Dus ik ben ook hele goede maten met die jongens nu. En geweldig. Dus daar begon het allemaal wat mee. En tegenwoordig, sinds 2 weken eigenlijk, ben ik net aangenomen. Als geluidsman voor Driven uit Uurterp. Mm-hmm. Dat is, Driven is een rock coverband. Maar die zijn van plan om zelf muziek te maken. Dus shout-out naar Driven. Dus daar ben ik sinds kort ook bij.
0: Nou ja, en natuurlijk de band die we ook regelmatig tegenkomen in de socials, maar ook op verschillende podia, Asbest, daar loop je ook regelmatig mee?
1: Ja, klopt. Met Asbest is het wel wat een andere zaak, daar ben ik niet vast. Maar als die jongens wat nodig hebben, bijvoorbeeld als ze echt ergens heen moeten waar ze echt al het apparatuur zelf moeten regelen, dan bellen ze mij meestal.
0: Ja.
1: Dan regel ik spul voor hun en dan rij ik daar ook heen en dan zet ik dat allemaal voor hun klaar. En dan kunnen we gewoon mooi hun ding doen.
0: Ja, en nu vertelde je me zo pas nog eventjes dat je ook in een eigen band zit.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het staat allemaal nog een beetje in de stijgers, maar dat ziet er goed uit.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja, het gaat de goede kant op. We hopen van het herfst de eerste optreden te hebben.
0: Ja.
1: Dus we zijn nu bezig met de set erin te rammen. Ja. Dus zelf eigen geschreven muziek. Mm-hmm. Friestalige punk. Okay. Een beetje hetzelfde wat Strawelte vroeger was.
0: Okay,
1: maar
0: okay.
1: Nu een nieuw jasje. Dus Scram. Even vol op Instagram. Scram.frl. Voor de puntliefhebbers.
0: We gaan dat zeker even in de gaten houden. Als er nieuws te melden is, dan komen we even bij je terug. We sluiten af natuurlijk met een track van Deadmoth. Necrosis. Ja, dat is natuurlijk ook een nummer wat, als ze het spelen, iedereen gaat er natuurlijk los op.
1: Ja, het is beuken, hè, met die jongens en met de meiden.
0: Ja. Dus, Nou, Danny Postman, hartstikke bedankt dat je even in wilde bellen en even een tipje van de sluier hebt gegeven van waar je mee bezig bent en hoe dat allemaal gaat. Ik zou zeggen, kondig het nummer maar aan en dan gaan we er naar luisteren.
1: Ja, deze is van de Motjes, Necrosis. Beuk hem erin.

Ja, dit was even een stukje hardere muziek op de vrijdagavond. Maar dat zijn we bij RTV NOF wel gewend. We doen het even ietsje rustiger aan. Zometeen dus. Veel muziek gaan we het over hebben. En wat daarbij ja, langskomt allemaal. En tot die tijd gaan we even luisteren naar Appeal to Fix It All van Good Old No Saint. Ons wel bekend hier in de regio. Maar nu eerst Mars to Liverpool van Liam Gallagher.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Nou, we hebben geluisterd naar Shine Through the Summer. En ja, deze lekkere zomerse deun ja, hebben we bij Radio Spannenburg even wat oors meteen ook even gebombardeerd tot de broeierige zomerhit. En ja, dit nummer is geschreven en uitgevoerd door Darcy. En ja, dat is enigszins toch een bekende naam bij de vrijdagavond. Want ja, Darcy, dat is Arjen Kiel, onze Toonhuis ja, bandcoach. En ja, die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond, Henk.
1: Ja, want je hebt ons nu en dan verrast met eigen nummers, eigen tracks. Ja, je hebt een leven lang ervaring in de muziek. En jouw alter ego Darcy ja, brengt ook regelmatig muziek uit. Shine Through the Summer. Ja, zoals gezegd, de broerige zomerhit. De komende 3 maanden, ja, dan blijf je bijna elke vrijdag langskomen. Maar nu ook muzikaal.
2: Nou, dat is geweldig.
1: Ja, want ja, ik had hem al eens een keer eerder gehoord. En, maar het hele verhaal wat erachter zit, dat was nog niet bekend. Ja, Shine Through the Summer. Hoe is zoiets nou ontstaan?
2: Ja, het is eigenlijk ontstaan uit een challenge. Ik kreeg een challenge van een ex-leerling van me die ook in de muziek zit. Hij stuurde me een zanglijn van een nummer dat ik niet kende. En hij zei, ja, ik heb een zanglijn voor jou. Van een bekend nummer, wat jij niet kent. En daar moet jij alle muziek voor maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en dat was het nummer About Damn Time van Lizzo.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben aan het werk gegaan met alleen die stem. En daar heb ik alles bij gemaakt. De piano's, de gitaren, de bas, het arrangement, alles.
1: Nou, en dat opgestuurd en dat heeft hij beoordeeld en dat is geen hit geworden.
2: Nee, dat is geen hit geworden, want daar zit natuurlijk de originele zanglijn van About Damn Time zit daar over. Dus daar moet je heel, heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, er zit allemaal recht op.
2: Er zit allemaal rechten op, want ik heb het nagezocht. Je mag er wel zo, ja, dus, ja, 10 seconden mag je laten horen van een ander nummer.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is absoluut niet zo. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja. Dus ja, wat doe je er dan mee, hè?
2: Ja, wat doe je er dan mee? Toen had ik dus een nummer, maar ik had geen zang. En ik ben wel nieuwsgierig naar de nieuwe technieken. Dus toen heb ik via chat een tekst laten maken. Want ik ben ook geen tekstschrijver, ik ben een producer, muzikant. En toen heb ik die tekst en mijn nummer zonder die zang heb ik in een AI-muziekprogramma geduwd. Met de prompt, maak een zanglijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat is dus wat deze app ervan heeft gemaakt. Dus helemaal 100% op mijn muziek heeft hij dus daar een zanglijn bij gemaakt.
1: Ja.
2: Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar.
1: Dus het is eigenlijk gewoon 80-90% van wat jij hebt gemaakt, dat heeft de AI heeft hem helemaal 100% gemaakt en glad gestreken en daar is dit uitgekomen.
2: Ja. Hij heeft puur die zanglijn eroverheen gemaakt.
1: Mm-hmm. Het is ook een lekker ja, funky nummer, hoe noem je dat? Een lekkere groove, een beetje soulachtig. Heeft dat dan ook als invloed gehad dat je ook jaren met Sister Sledge door Europa bent geweest als band muzikant?
2: Ja, kijk, ik heb er ongeveer 3-4 jaar bij Sister Sledge gespeeld. En we zijn zelfs een keer een week in Philadelphia geweest met hun, waar dus die echte Philly sound, zoals ze dat noemen, vandaan komt. Ja, dat was natuurlijk, ja, dat is onvoorstelbaar wat je daarvan hebt geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En dat neem je natuurlijk weer mee in de rest van je muziekmaakcarrière.
1: Ja. En nu ben je niet alleen hitschrijver, zeg maar. Maar je bent ook al jaren zit je in de filmmuziek. Hè? Je hebt onder andere behoorlijk wat Sinterklaasfilms. Heb je mogen, ja, hoe noem je dat, de score kunnen schrijven. Dus je bent eigenlijk een beetje de Nederlandse Hans Zimmer.
2: Ja, de Nederlandse Hans Zimmer van de Sinterklaasfilm.
1: Ja, en ja, dan komen we natuurlijk bij het tweede punt. Hè. Dit is ook een beetje het filmuur op de vrijdagavond. Je hebt de score gemaakt van een Franse korte film, Homesick. En ik dacht dan bij mezelf van hoe komt iemand uit het noorden van Friesland bij een of andere artistieke opleidingsafstudeerproject in Frankrijk? Hoe komt zoiets?
2: Dat zijn vaak hele simpele verhalen. En net hetzelfde als hoe komt iemand uit het noorden van Friesland in de Amerikaanse band Sister Sledge. Maar daar gaan we het andere keer over hebben. Maar het zijn vaak van die hele kleine dingetjes. Een van de studenten die afstudeerde en die animatie maakte voor die film, is die moet weer oom zeggen tegen mijn allerbeste vriend. Ja. En die belde mij en die zei, hey, ze zoeken een componist. Ik dacht, ik moest aan jou denken. Mag ik jouw gegevens doorgeven? Zo zijn we in contact gekomen en dan heb je contact.
1: Ja, en dat speelt dan vorig jaar of al langer terug?
2: Ja, vorig jaar zomer is dit al begonnen.
1: Is dit in werking gezet en hoe gaat zoiets dan? Is dan het hele verhaal al klaar? Want een kort film, Homesick, dat is een film van nog geen 10 minuten. Het heeft iets met het milieu te maken. Krijg je daar zeg maar een uitgeschreven verhaal van nou dit gaan we zien en bedenk daar wat bij? Of word je meegenomen in het hele proces? Of hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat gaat vanaf het begin. Ze hadden dus kijk, het ziet er nu straks heel mooi uit, maar wat ik kreeg, dat waren natuurlijk hele, hele ruige schetsen, ook van de tekeningen en van de onderwaterwereld en het verhaal, hoe het verhaal zich ontwikkelt. Nou ja, en dan dan ga je aan de gang met z'n allen en dan krijg ik gaandeweg steeds gedetailleerdere beelden. En dan kan ik me een soort. En ja, dan begint het bij mij in mijn hoofd begint het dan te borrelen. Dan denk ik. Ja, zo ziet het eruit. Dit is ook de. Het gaat heel vaak over emotie. Wat is de emotie? En dat is ook wat ik vraag. Wat is de emotie van elke scène? En van wie moet ik uitgaan? En wat is. Wat willen jullie wat er uitkomt? En dan ga ik dus kijken, in dit geval ga ik dan kijken naar, want ik ben ook ontzettende klassiek, ik luister heel veel, eigenlijk alleen maar klassiek. En ik ben ontzettende fan van Sergei Rachmaninoff. En die heeft een geweldig stuk gemaakt, dat heet Het Eiland van de Dood. En dat is gebaseerd op een schilderij. En dan je hoort, als je dat stuk hoort, hoor je het water tegen de boot kabbelen. En het is een onregelmatige maatsoort. Het is 5. Het is 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Het deint. En dan bestudeer ik die score. En dan luister ik daar nog eens naar. En dan denk ik, ja, dan ga ik aan de slag. En dan probeer ik ongeveer dat sfeertje zo ook te pakken.
1: Ja, nou, het is een onderwaterfilm over een inktvis met zijn kind. En er zit een milieu. Vriendelijke gedachten zit daarachter. Krijg je dan ook door de studenten, door jouw opdrachtgever, per scène ook een beetje aangeven van nou, hier willen we dat deze emotie zit en bij die ander moet dan dat emotie zitten of krijg je daar een bepaalde vrijheid in?
2: Ja, je krijgt wel de vrijheid. Ze hebben dan, dat noemen ze zogenaamde stokmuziek, dus ze hebben zelf al iets erbij bedacht en dat hebben ze al ondergeplakt. Dus dan weet ik al ongeveer in welke richting zij luisteren. En maar het punt is, alles kan, maar dan geven ze even aan van oké, dit is ongeveer de sfeer.
1: Ja. Ja, je hebt dus bij wijze van spreken ruwe spul gekregen van hele rustige muziek en niet dat het een dikke hardstyle of een metal-achtige achtergrondmuziek moest zijn.
2: Nee, kijk, ik ben natuurlijk ook niet de allerjongste meer. En zij zijn natuurlijk jonge gasten. Dus ik zei al, ja, maar ik in het eerste gesprek zei ik, ja, maar ik maak traditionele, hoe heet het? Ik maak wel funk nummers en disco hits. Maar voor mijn filmmuziek, ja, dat is traditioneel echt voor orkest. En dan denk aan inderdaad, je noemt al zo Hans Zimmer, John Williams-achtige, dat geluid. Ja, maar zeiden ze, maar dat is precies wat we willen. Ik denk, oké, nou, dan is het goed. Als er maar niet een of andere moderne, wat jij zegt, maar zo'n hardstyle of een boonkie muziek eronder verwachten. Want dat doe ik daar niet in.
1: Nee. Nou is het eigenlijk opgedeeld in vier scènes en vier tracks. Misschien is het leuk als we straks na het gesprek de vier nummers achter elkaar draaien. En dat je ons van tevoren kort even meeneemt in de vier nummers. Wat we dan straks achter elkaar gaan horen.
2: Ja, nee, dat is helemaal precies goed. Het eerste is het intro. Dus je wat zo in de onderwater. Je bent opeens weer onder water. Alles is mooi rustig en kalm. En je hoort het ook in de muziek. Het is vredig. Het is het alles dobbert en kabbelt een beetje. Je ziet wat visjes zie je zwemmen. En dan op een gegeven moment zie je de inktvis. Arla heet ze. Die zie je zitten. En je ziet Arla zie je dus ook heel erg beschermend zijn. Want ze heeft haar eitjes waar haar jongen in zit. Die heeft ze. En komt als er dan een visje te dicht in de buurt komt, dan hoor je ook in de muziek, hoor je even dat ze er even uitkomt. Ze doet niks, maar ze is even dreigend. En zo kabbelt, zie je dus, ja, de eitjes mooi en de onderwaterwereld en alles is mooi, lief en vredig. Nou, dat verandert natuurlijk. Dan wat er door de mensen, wat er natuurlijk ingegrepen wordt geboord en worden we met netten gesleept. En dan, dat is de tweede scène, hoor je al gelijk, en dat is een heel andere sfeer. Er komt een ontzettende explosie, komt er. En je ziet ook alles helemaal trillen. En op een gegeven moment moet er gevlucht worden, want anders wordt Arla gepakt. Dus je hoort ook een soort achtervolging, vluchtmuziek. Ook heel erg overstuur allemaal. Nou, dan hebben we die scène gehad. Dan komt de derde scène en dan zie je Arla helemaal in die hele grote oceaan. Zie je haar helemaal alleen, zonder haar vaste plekje, want daar is ze verjaagd. En dan gooi je een beetje wat zielig muziekje. En je hoort dat begint met de piano, het is een hele rustige opbouw, een beetje droevig. En hoor je op een gegeven moment ook die strijkers eronder komen, dan zie je echt dat hele grote oceaan en dan word je echt verdrietig. Zie je haar zwemmen en dan. Maar dan op een gegeven moment ziet Arla op de bodem van de oceaan een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Die is daar neergestort en die ligt er al 80 jaar. En dan denkt ze: wow, dat is een mooi plekje. Dat hoor je gelijk in de muziek. Je wordt gelijk en wat vrolijk. En alles wordt weer positief. En ze zwemt naar die bommenwerper, ze legt haar eitjes daarin. Nou, dat hoor je ook in de muziek. En op een gegeven moment komt een van de eitjes uit. Er zit er dan een heel leuk stukje zit erin dan. Wordt het toch nog een beetje dreigend, want dan is het jonkie is weg. En dan hoor je ineens, ook in de muziek, dan komt het jonkie weer mooi voor haar zweven. En alles is weer lief en iedereen is weer helemaal gelukkig. Totdat natuurlijk de tweede explosie komt. Nou, dat hoor je dan in het derde stuk. En dan hoor je in het derde stuk ook dat Arla moet haar jonkies beschermen tegen weer een aanval. En daarbij laat ze ook het leven. Dat hoor je ook in de muziek. De muziek die hoor je. Het is bijna een soort, soort lament. Een soort dodenlied. En dan houdt het koor op. En dan zie je ook nog één bewegingje. En dan is Arla dood. Maar dan hoor je weer vrolijk worden. Want dan komen de jonkies. En die hebben het overleefd. En dan komt de aftiteling.
1: Met nog een boodschap van let op elkaar en let op de wereld.
2: Ja, het is ook gestuurd naar een zo'n oceaanachtige site. Dat heet de Sea People. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk, daar is het eigenlijk zeg maar voor gemaakt.
1: Ja. Nou, ik zag het al helemaal voor me. Ik denk dat we de vier nummers gaan instarten. Dan kunnen we nog even met het plaatje wat je zo pas hebt geschetst mee kunnen zwijmelen, zeg maar, in de grote zee. Arjen Kiel, bedankt dat je even in wilde bellen. En we zien elkaar, of we horen elkaar sowieso na de zomer wel weer even.
2: Prima.

0: Nou, en ik hoop dat jullie het allemaal een beetje hebben kunnen volgen, voor je kunnen zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze twee uur. Even wat hoors bij RTV NOF. We gaan tot aan het nieuws. Gaan we nog mooi even luisteren naar een klein stukje Angelfeest van Oscar en de Wolf. En Jack White's God and the Broken Ribs komt sowieso nog even langs. Natuurlijk Sian Sterkenburg, Nelly de Vries, Danny Postuma en Arjen Kiel even bedankt samen met Niels Kwakman voor de techniek. En ik zou zeggen van volgende week hebben we weer een, tussen aanhalingstekens, gewone uitzending. Tot volgende week. Hoi.
1: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
2: Tuurlijk, als lekker kan. Man.
1: Heerlijk.
2: Eén
1: keer nog.
2: Heerlijk.
1: Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
3: Ja. Vind ik echt. Een lekker. Kijk,
2: huppakee, daar zit hij.
1: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk. Ja.
3: Ja hoor.
1: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschap in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.